0: Maar misschien dat in het begin van het jaar wel kwam. John David 662.
1: Right, John David 662 is negative 29. Expires 6/27 on a 2001 Ford, blue in color, to a Geoff Terry. Of 1918 Windsor Drive, Duncan. Entrance confirmed.
0: Clear to damage to your drinks.